0: Okay.
1: Nou, vanuit zijn wacht. En die werd hier voor.
0: Poland.
1: Poland.
0: 10826 off duty, 9000 Green Route Parkway to 0130.
2: L-52 Oakwood and Blue Spring.
1: 10-4, tag description.
2: Tag 47, release 5, Tango 0 Yankee on a white Nissan Altima.
1: 10-4. Charlie 39 status. Charlie 39-4.